idee. Het idee op zich is prachtig. Ik lei zo wat het loodje, omdat ik dat zo niet zag. Want zij met een idee, die meute is eendrachtig, zeg

var sedan ontdekt. Den gefaut satt med tøtt i deg. Da stedet han på en idé. Ok, hva vartes even? Ok, hva vart even? De fariseers, die het martelaarschap preken, verbeuzelt meest van al hier om de manse tijd. Stervend voor een idee, dat is al lang gebleken. Dat is een reden van bestaan, dat willen ze die kwijt. In bijna elke partij is hier die overleven, oud in de dagen zat. Zo wat Methusalem, heel stiekem volgen zij een innerlijke stem. Was sterven voor een idee, oké, maar wacht even, oké.

ga je voor. Maar alsjeblieft, non de Dieu, laat anderen nog genieten. De leven.